0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mil stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholte in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sweert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kemps zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sweert. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Of thuis via jouw internet- en televisieprovider. Freenet en SNLR. Kanaal 817.

groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion-energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: www.nec.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na het uitzenden van het geluidsfragment in Opsporing Verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederat, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mil stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholte in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sweert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sweert. Een scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de N321 bij Linden. De vrouw viel zonder andere weggebruikers in de buurt. Automobilisten hielpen haar en een ambulance bracht haar voor controle naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na het uitzenden van het geluidsfragment in Opsporing Verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederat, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Geen files op dit moment in het zuiden van het land. Wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Kadier, Enkeer en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. De weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin de Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samen Sterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kunstencentrum Louis start in september nieuwe cursussen in muziek en beeldende kunst in het Land van Kuik. Het aanbod omvat ensembles, een kinderkoor, textielcursussen en activiteiten voor jongeren. Informatie over cursussen en proeflessen is te vinden op kunstencentrumlouis.nl. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mil stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholten in Sporthal De Tulp in Voorhout. Milles Veert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Milles Veert. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 richting Utrecht loopt vanuit Den Bosch flinke vertraging op tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. Je doet er meer dan een uur langer over. Verder nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Een heerlijke track die precies doet wat de titel belooft. Warm, licht en ontspannen. De Britse groep Jungle combineert hun kenmerkende, soulvolle sound met een zomerse sfeer. Een nummer over genieten van het moment en even ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
11: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooy uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen, want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil, maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. De rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid. Anders kon Postins USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment in Opsporing Verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen, zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden de meeste vertraging op de A2 richting Utrecht. Vanuit Den Bosch is tussen Rosmalen-West en Alfred Geldermalsen een file van 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De Berger is al aanwezig, maar er blijven nog twee rijstroken dicht. Verder nog files op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar loop je 25 minuten vertraging op tussen Os-Oost en Ravenstein. En de A58, Breda richting Tilburg. Want er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. De linkerrijstrook is dicht, de 7 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Start de motoren.
9: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
10: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
11: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
12: Truck Run Boxmeer.
10: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
11: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
10: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
11: Rijd je weer met ons mee?
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Hey, hey, hey.
15: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 4:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kunstencentrum Louis start in september nieuwe cursussen in muziek en beeldende kunst in het Land van Kuik. Het aanbod omvat ensembles, een kinderkoor, textielcursussen en activiteiten voor jongeren. Informatie over cursussen en proeflessen is te vinden op kunstencentrumlouis.nl. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mail stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholten in Sporthal De Tulp in Voorhout. Milles Veert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Milles Veert. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden een aantal flinke vertragingen gemeld door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 15 kilometer met meer dan een uur vertraging. Wel is de weg weer vrij, dus de vertraging begint af te nemen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem ging het mis bij Os Oost. En dat betekent daar 3 kwartier vertraging. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Dan nog de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annenbosch gebeurde een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot de voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid. Anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. In het zuiden van het land veroorzaakten ongelukken vooral veel files in Noord-Brabant. Op de meeste plekken is de weg weer vrij, maar reken ook echt nog wel op extra reistijd. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht, daar ging het mis tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Er is nog 11 kilometer file over met 35 minuten extra reistijd. Wel is de weg daar inmiddels weer vrijgemaakt. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is ook een ongeluk gebeurd tussen Nistelrode en Ravenstein. Daar is de weg ook weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog een kapotte vrachtauto op de A58, Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaplan van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 7:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost €18. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8:00 flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle maan. De entree bedraagt €15 contant te betalen bij de kassa.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kunstcentrum Louis start in september nieuwe cursussen in muziek en beeldende kunst in het Land van Kuik. Het aanbod omvat ensembles, een kinderkoor, textielcursussen en activiteiten voor jongeren. Informatie over cursussen en proeflessen is te vinden op kunstcentrumlouis.nl. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mail stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholten in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sveert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september... wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sveert. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijk opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A27 Breda-Gorkum is het druk. Tussen Oosterhout en de industriegebied Avelingen 3 kwartier vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen West en Moergestel staat een kapotte vrachtauto. Daarom is je vertraging hier 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten en nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positieve

0: Oh yeah, I love her. Quante parole tu hai. Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar hè, dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is, hé, je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ja, hè, ben je weer zoveel geld verloren, je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen, want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil, maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden op verschillende plekken behoorlijke vertraging op. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Op de A27 Breda richting Gorkum rijd je de file in tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. 13 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A50 is het druk, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oslo's en knooppunt Bankhoef betekent dat een kwartier extra reistijd. Flinke vertraging op de A67, Venlo richting Eindhoven. Er staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Afrit Diesel en Gelbrop. 10 kilometer met een uur vertraging. En ook nog een uur vertraging op de N277, Kessel richting Ravenstein. Tussen Reek en de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
0: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september begint een Beerse jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden.

Vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.

0: Twan van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kunstencentrum Louis start in september nieuwe cursussen in muziek en beeldende kunst in het Land van Kuik. Het aanbod omvat ensembles, een kinderkoor, textielcursussen en activiteiten voor jongeren. Informatie over cursussen en proeflessen is te vinden op kunstencentrumlouis.nl. MAV 81 heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Misker/ENO verloren met 33-28. De ploeg uit Mail stond bij rust nog voor met 13-15, maar ENO draaide de wedstrijd in de tweede helft om. MAV 81 speelt op zaterdag 19 september om 19:45 tegen Voorholten in Sporthal De Tulp in Voorhout. Mille Sveert heeft het theaterseizoen 2026 tot 2027 officieel geopend. Inwoners ontvingen de nieuwe theaterkrant met het programma, dat ook online te vinden is. De eerste grote show is op woensdag 30 september, wanneer Rob Kems zijn voorstelling over Jacques Brel presenteert. Meer informatie is beschikbaar op de website van Mille Sveert. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijk opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files worden korter, maar toch nog een paar flinke vertragingen op enkele trajecten. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Dordrecht en Rotterdam-Feyenoord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is het raak tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. Het rijdt langzaam 12 kilometer met 25 minuten op onthoud. Dan nog een ongeluk op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Sabina ging het mis. De rechterrijstrook is daar dicht. Je hebt daar een uur vertraging. Tot slot nog de A67, Venlo richting Eindhoven, want daar staat een vrachtauto met pech. Op de rechterrijstrook tussen Afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Een heerlijke, krachtige poptrack van onze eigen Nederlandse vocal power. Davina Michelle, die in haar nieuwste single Pinky Swear zingt over onvoorwaardelijke trouw, echte vriendschap en beloftes die je nooit mag breken.

0: Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is, je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen, want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil, maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 ICON-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files worden snel korter. Toch nog een aantal trajecten met een behoorlijke vertragingstijd. De A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Daar heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Zonshiel en Dordrecht. Ook op de A29 is het nog druk, Berg op Zoom richting Rotterdam. Er stond een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook net voor de Haringvlietbrug. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 30 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, heb je 10 tot 15 minuten vertraging tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 richting Venlo vanuit Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 9.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Merlet College in Kuik start het schooljaar met het thema Ik en de Ander, gericht op sociale binding en veiligheid. Leerlingen maken kennis met elkaar en de school door activiteiten zoals lasergamen en een fotospeurtocht. Dit thema blijft ook in de lessen terugkomen, met aandacht voor verschillen en groepsvorming. Wethouder Bauke van Vught van het CDA stelt dat problemen in de samenwerking binnen de vorige coalitie hebben geleid tot het besluit om Liberaal Land van Kuik niet opnieuw in het college op te nemen. De samenwerking was vaak moeizaam, wat uiteindelijk resulteerde in de keuze voor pro voor de nieuwe coalitie. Kunstcentrum Louis start in september nieuwe cursussen in muziek en beeldende kunst in het Land van Kuik. Het aanbod omvat ensembles, een kinderkoor, textielcursussen en activiteiten voor jongeren. Informatie over cursussen en proeflessen is te vinden op kunstcentrumlouis.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het staartje van de ochtendspits. Nog wel files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. De berger is nu aanwezig om een personenauto te bergen. Maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht loopt het verkeervertraging op tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Dan nog de A29, berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat de brug open, de Haringvlietbrug. Tussen Willemstad en afrit Nieuwmansdorp betekent dat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

0: basisschool De Scharen in Sint Hubert heeft afgelopen zondag haar vernieuwde groenblauwe schoolplein officieel geopend. De presentatie daarvan viel meteen ook samen met een tentoonstelling over 250 jaar onderwijs in het dorp. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met directeur Jos van Gerven.
1: Zo'n 2 jaar geleden kwamen enkele ouders naar me toe om te vragen van: kunnen we ons schoolplein een keer opknappen? Want het was eigenlijk een stuk grond met tegels en met toestellen erop. En toen zijn we aan de slag gegaan met die werkgroep om te kijken of we een groen-blauwe speelplaats ervan konden maken. Ja, en dat is gelukt met de nodige inzet van heel veel mensen.
2: Ja, en wat moeten de kijkers dan denken bij groen-blauw?
1: Groen-blauw heeft te maken met groene plantenvoorziening, groenvoorziening. En blauw is het water op een natuurlijke manier kan aflopen. Stegels eruit en gras erin of planten erin, dat idee.
2: Daarnaast is ook nog een speciale tentoonstelling vandaag. Van lei tot school. Hoe bijzonder is die tentoonstelling?
1: Nou, ik denk dat ook heel bijzonder is. Ik startte net mijn woordje met: het is vandaag een bijzondere dag. En de opening van de speelplaats, maar ook, ik liep net door de school en de school is eigenlijk een museum geworden. Door de gangen, 2 lokalen, is helemaal omgetoverd met allemaal spullen van 100 jaar onderwijs, van 250 jaar onderwijs in Sint Hubert. Ja, dat is natuurlijk heel mooi voor de mensen die op school hebben gezeten en enige betrokkenheid hebben om dat te gaan bekijken vandaag.
2: En er is ook nog een bijzondere boom geplant, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dat hebben we net met de kinderen gedaan. Met Lois, de jongste leerling, en Lotte, de oudste leerling. Een boom daarvoor, de zandbak, die voor de nodige schaduw gaat zorgen. Hij mag nog gaan groeien, maar dat was de officiële opening van de speelplaats.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden... met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Start de motoren.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
10: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
11: Truck Run Boxmeer.
9: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
10: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
9: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
10: Rijd je weer met ons mee?
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer.

0: meer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Melet College in Kuik start het schooljaar met het thema Ik en de Ander, gericht op sociale binding en veiligheid. Leerlingen maken kennis met elkaar en de school door activiteiten zoals lasergamen en een fotospeurtocht. Dit thema blijft ook in de lessen terugkomen, met aandacht voor verschillen en groepsvorming. Wethouder Bauke van Vught van het CDA stelt dat problemen in de samenwerking binnen de vorige coalitie hebben geleid tot het besluit om Liberaal Land van Kuik niet opnieuw in het college op te nemen. De samenwerking was vaak moeizaam, wat uiteindelijk resulteerde in de keuze voor pro voor de nieuwe coalitie. Kunstcentrum Louis start in september nieuwe cursussen in muziek en beeldende kunst in het Land van Kuik. Het aanbod omvat ensembles, een kinderkoor, textielcursussen en activiteiten voor jongeren. Informatie over cursussen en proeflessen is te vinden op kunstcentrumlouis.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt, klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Ik wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.

Een prachtige nieuwe track van de Nederlandse nederpop-veteranen van Dikhout. In hun nieuwste single Te Veel Is Niet Genoeg bezingen ze de intense drang om alles uit het leven en de liefde te halen. Martin Buitenhuis en zijn band pakken je als vanouds weer in met die herkenbare, meeslepende...

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van Nederland rijdt het langzaam op een aantal plekken. De A16 Breda-Rotterdam beland je in de file tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Er gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken op een kwartier extra. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tref je 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Je loopt 5 minuten vertraging op. Dan de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Centrum is het file rijden. 4 kilometer, 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.
1: Bij

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Sint-Antonis en andere kernen van Land van Kuik wordt positieve gezondheid bevorderd door activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Hubert Vollenberg legt in een podcast uit dat dit concept niet alleen over ziekte gaat, maar ook over een betekenisvol leven. In oktober vindt de Maand van de Positieve Gezondheid plaats, met diverse activiteiten. Afgelopen weekend openden tientallen monumenten en musea in Land van Kuik voor de Open Monumentendag. Ongeveer 80 monumenten, waaronder luchtmachttoren Achtier 2 en het Kazematten-museum, trokken bezoekers. Ook 11 stoomschepen, waaronder de oude pakjesboot van Sinterklaas, waren te bezichtigen. Dit evenement vergroot de bewustwording van lokale geschiedenis. 6 ondernemers dingen dit jaar mee naar de publieksprijs van de Ondernemersprijs Land van Kuik en Noord-Limburg. De uitreiking vindt plaats op 4 november in Inspirium, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Stemmen kan via de website van de Ondernemersprijs. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, bij knooppunt Sabina, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A59, Den Bosch richting Os, sta je in de file tussen Kruisstraat en Os, 5 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Daar heb je 10 minuten vertragingstijd vanaf knooppunt Bunderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel. It's just-

0: Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is, je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ja, ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil. Maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment een vertraging gemeld op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 4:30. Werk met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Sint-Antonis en andere kernen van Land van Kuik wordt positieve gezondheid bevorderd door activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Huberiet Vollenberg legt in een podcast uit dat dit concept niet alleen over ziekte gaat, maar ook over een betekenisvol leven. In oktober vindt de Maand van de Positieve Gezondheid plaats, met diverse activiteiten. Afgelopen weekend openden tientallen monumenten en musea in Land van Kuik voor de Open Monumentendag. Ongeveer 80 monumenten, waaronder luchtmachttoren 8J2 en het Kazematten-museum, trokken bezoekers. Ook 11 stoomschepen, waaronder de oude pakjesboot van Sinterklaas, waren te bezichtigen. Dit evenement vergroot de bewustwording van lokale geschiedenis. 6 ondernemers dingen dit jaar mee naar de publieksprijs van de Ondernemersprijs Land van Kuik en Noord-Limburg. De uitreiking vindt plaats op 4 november in Inspirium, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Stemmen kan via de website van de Ondernemersprijs. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os 6 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truckrun Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij.

0: Basisschool De Scharen in Sint Hubert heeft afgelopen zondag haar vernieuwde groenblauwe schoolplein officieel geopend. De presentatie daarvan viel meteen ook samen met een tentoonstelling over 250 jaar onderwijs in het dorp. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met directeur Jos van Gerven.
1: Zo'n 2 jaar geleden kwamen enkele ouders naar me toe om te vragen van: kunnen we ons schoolplein een keer opknappen? Want het was eigenlijk een stuk grond met tegels en met toestellen erop. En toen zijn we aan de slag gegaan met die werkgroep om te kijken of we een groen-blauwe speelplaats ervan konden maken. Ja, en dat is gelukt met de nodige inzet van heel veel mensen.
2: En wat moeten de kijkers dan denken bij groen-blauw?
1: Groen-blauw heeft te maken met groene plantenvoorziening, groenvoorziening. En blauw is het water op een natuurlijke manier kan aflopen. Stegels eruit en gras erin of planten erin, dat idee.
2: Daarnaast is ook nog een speciale tentoonstelling vandaag. Van lei tot school. Ja. Hoe bijzonder is die tentoonstelling?
1: Nou, ik denk dat dat ook heel bijzonder is. Ik startte net mijn woordje met: het is vandaag een bijzondere dag. En de opening van de speelplaats. Maar ook, ik liep net door de school. En de school is eigenlijk een museum geworden. Door de gangen, 2 lokalen, is helemaal omgetoverd met allemaal spullen. Van 100 jaar onderwijs, van 250 jaar onderwijs in Sint Hubert. Ja, dat is natuurlijk heel mooi voor de mensen die op school hebben gezeten en enige betrokkenheid hebben om dat te gaan bekijken vandaag.
2: En er is ook nog een bijzondere boom geplant, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dat hebben we net met de kinderen gedaan, met Lois, de jongste leerling, en Lotte, de oudste leerling, een boom. Daarvoor de zandbak, die voor de nodige schaduw gaat zorgen. Hij mag nog gaan groeien, maar dat was de officiële opening van de speelplaats.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 19:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost €18. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle maan. De entree bedraagt €15, contant te betalen bij de kassa.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Sint-Antonis en andere kernen van Land van Kuik wordt positieve gezondheid bevorderd door activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Hubert Vollenberg legt in een podcast uit dat dit concept niet alleen over ziekte gaat, maar ook over een betekenisvol leven. In oktober vindt de Maand van de Positieve Gezondheid plaats, met diverse activiteiten. Afgelopen weekend openden tientallen monumenten en musea in Land van Kuik voor de Open Monumentendag. Ongeveer 80 monumenten, waaronder luchtmachttoren Achtier 2 en het Kazematten-museum, trokken bezoekers. Ook 11 stoomschepen, waaronder de oude pakjesboot van Sinterklaas, waren te bezichtigen. Dit evenement vergroot de bewustwording van lokale geschiedenis. 6 ondernemers dingen dit jaar mee naar de publieksprijs van de Ondernemersprijs Land van Kuik en Noord-Limburg. De uitreiking vindt plaats op 4 november in Inspirium, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Stemmen kan via de website van de Ondernemersprijs. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Nog 6 kilometer, 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto is daar de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de N264 vanuit Gennep naar Uden. Bij Uden 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3100.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt, klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot de voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van de 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: come on, you can get it, get it, get it.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco Land.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Saunders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Saunders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de vrachtauto op de rechterrijstrook van A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor 6 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. De vertraging voor het verkeer is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

Vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooij uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezing aan. Van Rooij benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. In Sint-Antonis en andere kernen van Land van Kuik wordt positieve gezondheid bevorderd door activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Hubriet Vollenberg legt in een podcast uit dat dit concept niet alleen over ziekte gaat, maar ook over een betekenisvol leven. In oktober vindt de Maand van de Positieve Gezondheid plaats met diverse activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Dordrecht. Ook daar 10 minuten op onthoud. Op de A16 bij knooppunt Klaverpolder nog een kapotte vrachtauto richting Breda. Ook daar 10 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dan je denkt. Een eerbetoon recht uit het hart van de Canadese rocklegende Bryan Adams. In The Ballad of Terry Fox vertelt hij het indrukwekkende en inspirerende verhaal van de jonge kankerpatiënt die op één been dwars door Canada rende om geld op te halen voor onderzoek. Een meeslepend en emotioneel eerbetoon.
6: Dit is nieuw op Omroep.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is, je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ja, ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil. Maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website. Omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemiddag. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel een kwartiertje op onthoud. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Klaverpolder veroorzaakt daar 16 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Die staat bij afrit Numansdorp en is 8 kilometer. En 5 minuutjes extra op de N322 Zaltbommel-Nieuwendijk bij Almkerk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
15: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
16: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Maar wel een beetje funky. Too funky om precies te zijn. George Michael op je radio. Goedemiddag allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag dinsdag en we gaan er een mooie dag van maken. Het is buiten ook een hele mooie dag. Een mooie warme dag zelfs. Net even een deootje erbij gepakt, hè. En even een nieuwe sponsor onder de okseltjes gedaan. Want ja, het is wel weer lekker warm nou, hè. Dus ja, het is nog even nazomeren in het land van Kuik. De barbecue die staat alweer klaar voor na de uitzending. Dat kan ik je wel vertellen. Goed, dit is Afslag LVC. Wat gaan we doen tot aan de klok van 6 uur? Nou, dat ga ik je vertellen. We hebben natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten. We kijken naar het streeknieuws. We hebben het verkeer weer. Daar kijken we ook even naar. Kijk maar naar buiten, dan word je vanzelf vrolijk, hè? En voor de rest gaan we nog eventjes naar de beurs kijken. Dat doen we rond 6:10. En voor de rest, de agenda hadden we nog, hè? Die had ik ook al opgenoemd, geloof ik. En wat gaan we verder nog doen? We gaan het eventjes hebben over het cultuur, het theaterseizoen. Want dat gaat van start, ook hier in het land van Kuik. Daarover hoor je straks meer rond 4:50. Dat is natuurlijk altijd leuk, want dan kan je weer op leuke plaatsen in het land van Kuik uitgaan om van alles mee te maken. Voorstellingen, cabaret, muziek, van alles zit eraan te komen. En wij gaan je er natuurlijk van op de hoogte houden. Dat is ook heel erg leuk. En we hebben veel goede muziek, dus hou je vast. Of maak je veiligheidsgordel vast. Dat kan natuurlijk ook, hè, als je onderweg gaat. Dit is Afslag LVC, tot 6 uur.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC. Jan Deben.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

The Eye of the Tiger, Survive Hoorde op je radio hier in Afslag 11EC. En daarmee komen we toe natuurlijk. Zo, even wat dingen verbouwen hier in de studio. Hè. Komen we toe aan de verkeersinformatie, want dat moeten we ook eventjes gaan doen. Even kijken, wat hadden we hiervoor eigenlijk? We hadden hiervoor ook een leuke plaat natuurlijk. Nou, dat doen we zo meteen wel eventjes. Eerst eventjes de verkeerssituatie erbij. Ja, hij was weer ververs, namelijk de A50. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dat is op dit moment mijn enige melding, dus daar zijn we snel mee klaar. Dan kunnen we verder met de muziek. Hier is...

0: la joue. Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Stop.
1: Bisous.

0: denk dat je inmiddels al terug bent van je vakantie uit Frankrijk. Maar anders zijn dit wel van die plaatjes die je natuurlijk in de auto lekker aan kan zetten, zeg maar. Carlos hoorde je uit 1977 en Big Bisou, lieve vrienden. En ja, dat plaatje, dat kwam dus uit door, of dat werd gemaakt door Carlos. Was ook nog een hitje hier in Nederland een tijdje. En deze Carlos, die heette eigenlijk Ivan Christostom Dotto. En hij werd ook wel Jean-Christophe Dotovic, werd hij ook wel genoemd trouwens, ja. Hij werd geboren in Parijs in 1943, in februari. En hij overleed in 2008 aan kanker in Parijs ook. Dus we gaan er eventjes vanuit dat hij daar toch wel een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht. Deze Carlos. Goed, zometeen verder met de muziek hier in Afslag LVC. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 4:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

bent. Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

raar plaatje eigenlijk ook, hè? Babushka van Kate Bushka. En ze vertrok daarmee weer op haar bezemsteel, hè? En ze vloog zo weg boven het land van Kuik. Hopend dat ze niet in de file komt trouwens. Daar komen we zo meteen achter, want zometeen krijg je het steeknieuws van me met weer en verkeer. Maar eerst muziek uit de regio. Hier is Luigi Neighbors.

0: muziek uit de regio, lieve vrienden. Je hebt geluisterd naar Luigi Neighbors uit Haps en Surrogate You. Dat was een plaat die je eerder dit jaar maakte. En die hebben we natuurlijk ook met plezier gedraaid. En draaien we hem nog steeds hier bij Omroep Land van Kuik. Doen we vaker, hè? Artiesten uit de regio een beetje promoten. Dat hoort er ook een beetje bij. En dat vinden we ook wel leuk, dat er zoveel talent en zoveel goede muziek hier in het mooie Land van Kuik zit. Zometeen verder met de show. Zometeen verder met onder andere Roxette. Maar ik heb ook nog Stool Pigeon van Kid Creole en de Coconuts voor je. En zometeen eerst nog Snow met Informer. Die komt er ook aan. Maar eerst het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooy uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezingen aan. Van Rooy benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. In Sint-Antonis en andere kernen van Land van Kuik wordt positieve gezondheid bevorderd door activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Hubert Vollenberg legt in een podcast uit dat dit concept niet alleen over ziekte gaat, maar ook over een betekenisvol leven. In oktober vindt de Maand van de Positieve Gezondheid plaats met diverse activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
0: We gaan even kijken naar het verkeer in de regio. Op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 6 kilometer stilstaand tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Dan de A59, daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dan de A73, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. En 3 kilometer stilstaand tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
5: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.
6: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum down. Take the money, say that.

Snow hoorde je. En Informer was dit. Eigenlijk heet hij Darren Kenneth O'Brien. Hij komt uit Canada, komt die man vandaan. Zometeen een onweerstaanbare prinses uit Monaco. Met haar plaatje Irresistible. Dat is dan de Engelstalige versie. Maar eerst nog even Kid Creole samen met zijn kokosnootjes. En stoelpunt.

0: Irresistible hoorde je. En ja, de Franstalige versie van het plaatje heet natuurlijk Ouragan. Je hebt geluisterd naar mevrouwtje Grimaldi, hè, kan je zeggen. Ja, de prinses Stefanie van Monaco was dit inderdaad met Irresistible. En dit kwam van de EP Irresistible Princess, om precies te zijn. Er staan nog 3 tracks op, geloof ik. Namelijk ook de Franstalige versie en nog 2 liedjes. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik op de A50. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen Knopert Ewijk en de Maasbrug. En 1 kilometer waar de verbindingsweg A59... zeg ik het goed? Nee, verbindingsweg A50 vanuit Arnhem. Die is gesloten. Daar waren we mee bezig. Daar is de verbindingsweg eventjes afgesloten. Het staat er in ieder geval wel stil als je vanuit Arnhem komt. Dan 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Die hadden we nog staan, die staat er nog steeds. Dan de A59, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Den Bosch-Maaspoort en Zetterhoornbos-West. En dan op de A73, 5 kilometer stilstaan tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: per se hun grootste hit, maar wel een hele mooie rockset, hoorde je hier in Afslag LVC. En You Don't Understand Me, dat is vervelend altijd.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Gewoon even over mailen inderdaad. Dealtjes, daar houden we van altijd. En goede afspraken maken over reclamezendtijd en zo hier bij de Omroep. Ja, is nuttig voor iedereen. Hey, we gaan eventjes kijken naar wat er allemaal rondom het land van Kuik aan de hand is op het gebied van cultuur, voorstellingen, theater en zo. Ja, cultuur is goed, hè? Cultuur moet. We gaan even luisteren naar een bijdrage van Raymond Jansen.
2: Het theaterseizoen in land van Kuik is weer van start gegaan en dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
3: We hebben een heel vol programma met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg West een hele hoop.
4: Ja, maar wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
3: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je 3 voorstellingen voor €33 uit het cabaretsegment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
4: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
3: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorspekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg Kuik gebeuren. En het ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
4: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
3: Ja, het is plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
4: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg Kuik om het hoofd boven water te houden?
3: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig. Want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen. En soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorbreken aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
4: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
3: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dit is best een ingewikkelde voorstelling, die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven, met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken en waar mensen iets aan opdoen. Misschien wel troost aan beleven.
0: Zijn dit nou echt in één zin ook? Van we moeten met minimale middelen iets doen, maar 40% van de inkomsten komt uit subsidie. Ja, nou goed, dat kan. Goed, in ieder geval genoeg te beleven de komende tijd in Schouwburg, Kuik en andere theaterinstellingen. Ook in Millisweert, er is ook van alles te doen hè, de komende periode. Dus kijk gewoon even lekker rond in het Land van Kuik. Wij van Omroep Land van Kuik informeren jou erover middels onze agenda en de website wat er allemaal te doen is. Ik kan je al verklappen dat in april van het komend jaar in Schouwburg Kuik een heel leuk muziekoptreden aan de hand is, zeg maar. Dat heet Harper on Fire. En dat is met Michelle Zwegers. En Michelle is de harpiste die in het afgelopen seizoen van Maestro meedeed. Zij is een concertharpiste en zij gaat nu met een eigen band pop- en metal covers brengen. En daar gaat ze nu heel hard aan werken. En dat gaan we onder andere zien in april in de Schouwburg in Kuik. Lijkt me erg leuk om daar naartoe te gaan. En daar kom ik zeker op terug, want ik ga haar voor die tijd nog spreken hierover. En misschien nog wel eventjes een kijkje nemen bij de repetities. Dat is natuurlijk ook altijd leuk, hè? Goed, we gaan even naar de boodschappen en het nieuws van 5. En daarna ben ik bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo!
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het zuiden van het land. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Afrit Kerkdriel. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een klein kwartiertje vertraging op de N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Veruit de meeste vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Bij de aansluiting met de A29 4 kilometer en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zo heette deze plaat. Ja, goedemiddag en welkom bij het tweede deel van Afslag LVC. Daar zijn we aan begonnen. Beetje een stormachtig begin trouwens. Ik wist niet dat het reclameblok zo kort was. Hè? Goed. Hey, wat gaan we doen in het komend uur nog? Nou, ja, we gaan nog op de beurs kijken. We hebben het streeknieuws natuurlijk nog voor je. We kijken nog eventjes naar weer en verkeer. Hier rondom het land Verkuik. Het zonnetje begint langzamerhand een beetje plaats in te leveren, zeg maar. En er komt toch wat bewolking voor zo langzamerhand. Het begint ook een beetje benauwd te worden. Dus wie weet wat er vanavond allemaal nog uit de lucht komt vallen. Hè? Dat gaan we ook nog allemaal eventjes afwachten. Oh ja, we kijken ook nog eventjes in de agenda. Dat gaan we ook nog zeker doen. En we hebben lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen Climie Fisher en Rise to the Occasion. Maar eerst is het even tijd voor Luis Fonsi.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: mij het origineel maar hoor. Ricci Poveri en Mama Maria. En daar heb je geluisterd naar ja, een zoontje Puerto Ricanen volgens mij. Ja. Fonsi, Nicky Jam en Sebastian Yatra en Date da Vuelta. Zo ging dat inderdaad. Zo zitten we toch weer een beetje in de diverse landen qua muziek. Hè? Zo gaan die dingen. Goed, we gaan eventjes kijken wat er in ons eigen land van Kuik gebeurt. Of eigenlijk daar rondomheen met de verkeerssituatie. Dat gaan we even met je doornemen. Altijd goed. De A50, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A59, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En dan de A73, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter.

enorm bekend geworden met hun grote hit. Nee, na, na, na. Maar deze kwam er wel lekker achteraan, hoor. Vaya con Dios, onze zuiderburen uit België. En je hebt geluisterd naar Heading for Fall, zo heette die inderdaad. Goeie plaat. Zometeen gaan we naar de agenda van het Land van Kuik. Die komt zo aan, maar eerst nog even wat muziek van een meneer die erg goed is in lekkere nummers schrijven en zingen. Hier is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Teddy Swims op je radio en Mr. Know-It-All. Hij zingt het zelf al, zo heet het plaatje ook inderdaad. Zometeen hebben we nog Climie en Fisher. Die waren een beetje doorgeschoven naar achter. En voor de rest hebben we natuurlijk nog... even kijken, ik had nog iets moois klaarstaan. Oh ja, Grace Jones met Victor should have been a jazz musician. Even een klein beetje rust in de tent. Maar eerst de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Vrijdag 25 september begint een beerste jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden. De vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: wat mooi, hè? Ja, wat is dat mooi, zeg. Grace Jones en Victor should have been a jazz musician, hoorde je. Een super veelzijdige zangeres. We kennen ze natuurlijk ook van Slave to the Rhythm. I've seen that face before. Maar bijvoorbeeld ook Tomorrow. Dat is een disco-versie die ze heeft gemaakt uit de musical Annie, zeg maar. Daar heeft ze ook een nummer uit gecoverd. Ja.
1: I know you're gonna dig this.
0: Ja, en dan ga ik er nog eentje draaien voor het streeknieuws van 6:30.

0: Occasion hoorde hier in Afslag LVC. Zometeen verder met No More Tears van Fun Fun. Maar eerst is het tijd geworden, of eigenlijk zijn we er eigenlijk al een beetje overheen, hè? We zijn al een beetje over tijd, zeg maar. Ja, het streeknieuws van 17:30. Kun je nu naar gaan luisteren.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooij uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezingen aan. Van Rooij benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. In Sint-Antonis en andere kernen van Land van Kuik wordt positieve gezondheid bevorderd door activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Hubriet Vollenberg legt in een podcast uit dat dit concept niet alleen over ziekte gaat, maar ook over een betekenisvol leven. In oktober vindt de Maand van de Positieve Gezondheid plaats met diverse activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden.
0: Nou, ik zat al in de weer-app te kijken en er staan toch wel wat buien op het programma voor vanavond, kan ik je vertellen. En voor vannacht en eigenlijk morgen ook wel door de hele dag heen. Maar ja, het kan nog veranderen, wie weet. Het verkeer, de A50, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer en dat is aan de hand op de verbindingsweg A50 vanuit Arnhem. Dan nog 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dan op de A59, tot slot, daar heb je nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

goede platen zitten. Oh, zo lekker. Ja, is ook nog een behoorlijk Nederlandse productie zelfs. Ja. Deze fun. Je hebt geluisterd naar No More Tears. Hij verscheen op Eventy Records. Hij werd gearrangeerd en geproduceerd door Eddie Miami. En ja, de zang was natuurlijk van een van de originele fun dames. Namelijk Antonella Pepe. En Angela Parisi, die was daar ook bij betrokken. Die deed dat ook nog. En de backing vocals, die werden ook mede verzorgd door vriendin van de show, Annalie Gordon. Ja, goed, even tijd voor wat gitaar hier in Afslag LVC. Met zometeen Hard. Daar kun je naar gaan luisteren met The Magic Man. Ik draaide recent al Barracuda. Dus het nou weer tijd voor een andere. Maar eerst de Hooters voor je. En 25 Hours.

0: Geweldige plaat, ik zeg. Heart and the Magic Man hoorde hier een afslag LVC bij Omroep Land van Kuik. Lieve vrienden, ik hoop dat deze ook in de top 100 van het Land van Kuik terecht gaat komen. Dan kan je binnenkort voor gaan stemmen. Ja, dat is echt waar. En dan kan je misschien wel op deze plaats stemmen ook. Hè? Dat zou leuk zijn. Ik zou het zeker gaan doen, denk ik. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie voor de laatste keer in deze episode van de show. Op de A50 heb je 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En nog 2 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En dat zijn ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ivana Spanja en Easy Lady hoorde je zojuist. Dat was dan een van de dames van de originele Fun Fun bezetting, die dus niet betrokken was bij die plaat die je straks hoorde van No More Tears. Want dat had ze, ja, ze was eigenlijk vrij snel na de eerste hit van Fun Fun alweer vertrokken, zeg maar. Goed, Easy Lady dus van Spanja. We gaan eventjes kijken nu naar de financiële situatie rondom de beurzen zo her en der. Hè. Het is een beetje rood op de borden op dit moment. Mooi rood is niet delelijk, zeggen ze. Behalve als je aan het beleggen bent, dan is het een beetje jammer. De AX die sloot op 1095,9 punten. We vertrokken van 1098,4. Dat betekent 0,2% in de min. De FTSE 100 in Engeland die sloot op 10.658 punten. 0,4% in de min. Dan Amerika, daar is het ook verlies op dit moment. De S&P 500 staat op dit moment op 7582 punten. Dat is 0,5% in de min. En de Nasdaq staat op 25.998 punten. Dat is 0,7% in de min. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen $4,287,09. En zilver tegen $63,24. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog de crypto voor je. De bitcoin wordt verhandeld tegen $76,392. En voor een Ethereum betaal je $2,427.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

van een flinke hit hoort destijds. Lover's Battlefield hoort in van Pat Benatar hier in Afslag LVC. Daarmee komen we aan het einde van de show, kan ik je melden. Zometeen om 6 uur een uurtje classics en hits non-stop. Daar kan je nog naar gaan luisteren. En dan van 7 tot 8 kun je hebben luisteren naar de, even denken, de 55-plus show. Die hebben we vanavond. Dat is de herhaling van zondag. En dat is natuurlijk ons magazine voor de senioren van het Land van Kuik. Dat kun je zometeen tussen 7 en 8 horen. En dan van 8 tot 10 hebben we 2 uurtjes lang Henk Ermers met van 8 tot 9 de mooiste gouden ouwe. En Henk draait van 9 tot 10 dan nog Hollands Glory. En ik ga de laatste draaien en die is afkomstig van Oasis. En dit is Wonderwall. Bekende plaat, alleen ja, de titel zegt mezelf verder niet zoveel. Ik ken wel de Wonder Wand. Dat is een wandvibrator. Die zag ik laatst ergens liggen bij iemand op dat nachtkastje. Nou, laat me zitten verder. Eet smakelijk. Een fijne avond en tot morgen.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: De drukte neemt alweer wat af. Ook in het zuiden van het land is dat het geval. Er staan nog 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Empel als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. A27 Breda-Gorkum, een kwartiertje vertraging tussen Oosterhout en Hank. 7 kilometer file daar. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem, kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef staat 9 kilometer file. En veruit de meeste vertraging nog op de N2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp gebeurde een ongeluk. Er waren 2 rijstroken dicht, die zijn net weer vrijgegeven. Ondertussen staat er nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Start de motoren.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
8: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
9: Truck Run Boxmeer.
7: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
8: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Rijd je weer met ons mee?
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boksmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 7:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost €18. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere vollemaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint Agatha is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooij uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezingen aan. Van Rooij benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is de avondspits bijna voorbij. Je hebt nog wat vertraging op de A29 als je vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom rijdt. 6 kilometer file tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegrandsplein. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg best een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je 3 voorstellingen voor €33 uit het cabaret-segment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
2: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
1: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorspekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg-Kuik gebeuren. En heeft ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
2: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg-Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
1: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
2: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg Kuik om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig, want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen en soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorbreken aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
2: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
1: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dit is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken. En waar mensen iets aan opdoen, misschien wel troost aan beleven.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
8: van Kuik. De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goeiedag hier met Marty Peters. We zijn weer present in de 55PLUS Show. We hebben een gast en dat is Anneke Punt. Anneke Punt gaat praten over de bijeenkomsten van de WMO die in de komende maanden in het Land van Kuik worden gehouden. Anneke, goeiedag. Kun je wat over jezelf vertellen, wat je doet en wat je functie is in deze?
2: Mijn functie, ik ben secretaris van Kringland van Kuik.
1: Mm-hmm.
2: En Kringland van Kuik is degene die deze bijeenkomsten organiseert.
1: Ja, en Kringland van Kuik, is dat van seniorenvereniging?
2: Dat is, KBO? Ja. Dat is van de oude KBO-afdelingen. Senioren Kringland van Kuik, daar vallen eigenlijk alle afdelingen onder van het Land van Kuik.
1: Van de gemeente?
2: Van de gemeente Land van Kuik. En dat zijn ongeveer 56 afdelingen.
1: 56 afdelingen
2: die behoren bij Kringland van Kuik.
1: Dat is een behoorlijke organisatie dan eigenlijk.
2: Ja, dus ongeveer 7500 leden. Mm-hmm. Dus dat is best groot.
1: Mm-hmm.
2: En iedere afdeling heeft zo zijn eigen manier van werken. Maar de kring ondersteunt ze met raad en daad. Bijvoorbeeld bij activiteiten.
1: Mm-hmm.
2: En de kring heeft ook contact met de gemeente regelmatig.
1: Matig.
2: En met andere koepelorganisaties zoals Socium, Pandijn en dergelijke, als het gaat om de ouderen. En dat koppelen we terug naar de afdelingen, daar waar dat nodig is. We hebben 3 keer per jaar een kringraad.
1: Mm-hmm.
2: En dan komen dus afgevaardigden van die afdelingen komen daar naartoe. En dan wat nieuwe ontwikkelingen delen we dan mede.
1: Nee.
2: En mocht dat tussentijds nodig zijn, dan wordt dat ook onderling geregeld.
1: Ja.
2: En als ze steun nodig hebben, dan kunnen ze ook bij het kringbestuur aankloppen. Ja.
1: En de kring is weer een onderdeel van Senioren Brabant Zeeland.
2: Zeeland, ja. Okay. Dat is een onderdeel. Ja.
1: Jullie organiseren dus een bijeenkomst over de WMO.
2: Ja.
1: En is daar behoefte aan?
2: Nou, er is in januari van dit jaar is er in Boxmeer een bijeenkomst georganiseerd over de WMO.
1: Mm-hmm.
2: En de belangstelling was ontzettend groot. We waren op dat moment al van plan om een bijeenkomst te organiseren over de WLZ, de Wet Langdurige Zorg.
1: Ja.
2: Die hebben wij in het voorjaar gehouden in het Wapen van Banrooi.
1: Mm-hmm.
2: En de belangstelling daarvoor was zo ontzettend groot. We hebben 3 bijeenkomsten gehad van rond de 200 belangstellenden. En het is echt wel heel erg duidelijk dat de senioren zich zorgen maken over de beschikbaarheid van de zorg.
1: Ja.
2: En de betaalbaarheid van de zorg. Hoe dat gaat financieel, hoe dat financieel geregeld is.
1: En, maar is het ook vooral een stuk onwetendheid bij de senioren over de WMO of schaamte? Of hoe moet ik dat zien? Dat
2: toch
1: op die bijeenkomsten komen van ja, ik weet het niet en ik ben bang dat ik voor een gesloten deur kom of zo.
2: Maar de mensen weten niet. Maar kijk, ze gaan er pas over nadenken als het nodig is.
1: Als het nodig is, dat klopt. Ja.
2: En als het nodig is, dan weten ze eigenlijk de weg niet.
1: Nee.
2: Terwijl ze hier in Mil krijgen ze die boy. Dat is een informatieblaadje.
1: Ja, dat ken ik. Ja.
2: En daar staat heel veel informatie in. Dat wordt huis aan huis gespreid.
1: Mm-hmm.
2: En het is gebleken, ze bewaren het wel. Het is een bewaarnummer. Maar ze kijken er eigenlijk niet of nauwelijks in. Pas als het nodig is, dan gaan ze kijken.
1: Oh ja, we hebben dat blad
2: nog. Oh, waar moet ik zijn? Waar moet ik zijn?
1: Ja, ja,
2: En nou is de senioren afdelingen en kringen, die hebben zogenaamde individuele belangenbehartigers.
1: Mm-hmm.
2: Die worden opgeleid door Senioren Brabant Zeeland.
1: Ja.
2: En die kunnen benaderd worden Om de mensen te helpen, de weg te wijzen. We kunnen ze helpen bij een WMO-aanvraag, eventueel ook bij een WLZ-aanvraag. We kunnen de nodige professionals inschakelen. Wij kunnen de mensen helpen om de juiste keuze te maken.
1: De juiste weg te volgen eigenlijk, ja. Ja, en dat is net wat je zegt, het is een stuk onwetendheid. En op het moment dat het nodig is, gaan ze in paniek eigenlijk de informatie verzamelen. En dan komt er eigenlijk meestal heel weinig van terecht.
2: Nou ja, dan ze weten te weinig. Mm-hmm. En dan nemen ze soms verkeerde beslissingen.
1: Ja, dus het wordt een WMO-bijeenkomst, ze worden er georganiseerd. Jullie hebben al een WLZ-bijeenkomst georganiseerd. Organiseren jullie wat meer van dat soort bijeenkomsten?
2: Nou, we hebben dus komende week hebben we een sociaal-culturele dag.
1: Ja.
2: Dagen, het zijn 3 culturele dagen. Dan hebben we 's morgens een informatief programma en 's middags een ontspanningsprogramma. En dat zijn nou 3 dagen. En ja, dat is gemiddeld 150 personen
1: per dag.
2: Ja, ja. En ze krijgen dus de middag een lunch aangeboden. En daar is ook ieder jaar veel belangstelling
1: voor. En is dat alleen voor leden? Of hoe moet ik dat zien?
2: Dat is, de leden, daar maken we het aan bekend. Maar er zijn ook een aantal niet-leden die daar naartoe komen. En die moeten een kleine bijdrage meer betalen. 5 euro meer, geloof ik.
1: Oh, ja.
2: Want nu is het 30 of 35 euro. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. En de niet-leden moeten 5 euro meer betalen.
1: Ja, dus dan kunnen ze net zo goed lid worden eigenlijk.
2: Ja, nou, daarom, dat lidmaatschap, dat is gemiddeld 25 euro per jaar.
1: Per jaar, dat is goed. Dat is
2: en
1: goed
2: daarvoor
1: doen, ja.
2: Krijgen ze eigenlijk ontzettend veel.
1: Mm-hmm. En dus, die bijeenkomsten, daar gaan we dadelijk in het tweede gedeelte wat verder over praten, over de inhoud van de bijeenkomsten. En hoeveel van die inkomsten gaan jullie doen?
2: Wij gaan nu nog 4 bijeenkomsten doen.
1: Mm-hmm.
2: En er was dus in januari eentje in Boksmeer. Dan gaat er eentje gehouden worden in Kuik, 1 in Grave, 1 in Sint-Tunis en 1 in Mil.
1: In Mil, ja. Dat is heerlijk wel. We gaan dadelijk in het tweede gedeelte praten over de inhoud van deze bijeenkomsten. En dan gaan we een stukje muziek luisteren.
2: Oké.

0: De 55-plus show. Voor en door senioren in het Land van Kuik.
1: Ja, daar zijn we weer. En we gaan weer verder met het gesprek met Anneke Punt over de bijeenkomsten die in het Land van Kuik gaan plaatsvinden over de WMO. Ja, Anneke, we spraken er net al over. De mensen gaan pas informeren als ze nodig hebben en zijn totaal niet voorbereid. Dat is dan ook eigenlijk de reden dat jullie die bijeenkomsten doen, begrijp ik.
2: Informatieve bijeenkomsten, ja. Mensen op de hoogte brengen van wat de WMO betekent, de wet maatschappelijke ondersteuning. En als het thuis op een of andere manier niet meer gaat en de mensen een steuntje in de rug nodig hebben, zoals dat heet, dan kun je een beroep doen op de WMO.
1: Ja.
2: Maar hoe doe je dat?
1: Ja. Ja,
2: en dat is voor heel veel mensen de vraag. En daar informeren wij de mensen over.
1: Zo, ja. Ja, en het is natuurlijk wel erg belangrijk dat de mensen ook op deze bijeenkomsten komen.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Want goed, ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Mijn vrouw is dan ook, die heeft Parkinson. En de WMO, ja, waar kunnen wij beroep op doen? En dan ga je inderdaad in paniek ga je dus dingen opzoeken. En dat willen jullie eigenlijk door die bijeenkomsten willen jullie dat voorkomen.
2: We willen de mensen goed informeren wanneer je een beroep kunt doen op die WMO en welke maatwerkvoorzieningen daar beschikbaar zijn en wat de gevolgen zijn, ook financieel. Dus ja, dat je een eigen bijdrage moet betalen en hoe groot die is. En bij de WMO zijn daar bepaalde regels voor. Krijg je via de beschikking een maatwerkvoorziening toegezegd, dan betekent dat je op dit moment 21,80 euro per maand moet betalen.
1: Dat klopt, ja.
2: Ja, maar in de toekomst

0: Is een arts, ja, oud huisarts, of althans, hij is niet meer praktiserend, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Uit Elsendorp heeft in zijn praktijk ook heel veel te maken gehad met de WMO. En is ook daar bezig geweest als cliëntondersteuner, om het zo maar te zeggen.
1: En bij zijn bijeenkomst, ze krijgen dus in feite een voorlichting, wat allemaal mogelijk is en niet mogelijk is. Want ik begrijp ook, bepaalde dingen worden niet door de WMO vergoed. Kunnen de mensen ook vragen stellen? Is er een vragenuurtje ook?
0: Nou, we krijgen eerst een voorlichting. Ik moet ook eerlijk zeggen, Socium, of Mooi Maasvallei, doet een korte inleiding. En daarin geven zij aan wat je kunt doen voordat je een WMO-aanvraag doet. Wat er mogelijk is in het voortraject. Mm-hmm. Vervolgens komt diegene van de gemeente en die Jan Hoevenaars van het hoofdbestuur, die dus die presentatie verzorgen. Daarna is er een pauze, krijgen de mensen allemaal een kopje koffie. En daarna is er een forum. Daar kunnen de mensen dus vragen aan stellen.
1: Okay.
0: En in dat forum zit de spreker zelf. Daar zit iemand van OSOS. Dat is ook een cliëntondersteuner die door de gemeente gefinancierd wordt. En een vrijwillige cliëntondersteuner. En dat is iemand de lokale, dus hier in Mil zal ik dat zijn.
1: Ja.
0: Daar kunnen dan vragen aangesteld worden. Goed.
1: En wil ik naar zo'n bijeenkomst toe, moet ik mij dan opgeven? Of is het
0: Het was om te beginnen gratis. En ten tweede, wij zouden eigenlijk, althans hier in Millesweert, willen ze weten hoeveel kopjes koffie er klaar moeten staan. Dus de mensen kunnen zich opgeven via de website van de kring, senioren kringland van Kuik. Mm-hmm. En dat is info@seniorenkringlvc.nl.
1: Ja, dat is.
0: Maar ja, goed, via de website van de kring, en daar komt duidelijk een tabblad op en een mogelijkheid om zich op te geven.
1: En hoe worden de mensen geïnformeerd? Want ik heb er eigenlijk nog niets in de lokale bladen
0: staan. Nee, daar zijn we mee bezig. We zijn bezig met een uitnodiging. Mm. Die gaat deze week de deur uit naar de krant. Er gaat een uitnodiging mee met de ONS van 22 september. Dus dat maandblad van de senioren afdelingen. En van senioren Brabant-Zeeland. Daar gaat er ook mee. We maken nu eigenlijk een beetje informatie al via dit radioprogramma. En ja. Dus en in de verschillende regionale kranten komt de uitnodiging te staan.
1: Oké. We gaan weer een stukje muziek draaien.

0: De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, daar zijn we weer. We hebben weer een mooi stukje muziek gehoord. Goed, we gaan weer verder praten over de bijeenkomsten die hier in het Land van Kuik worden gehouden over de WMO. Niet over de WMO zelf, maar over de bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden. De vorige twee blokjes hebben we al een beetje gepraat hoe de bijeenkomsten eruit gaan zien. En in dit blokje gaan we praten van waar worden ze gehouden, wanneer worden ze gehouden, wie zijn de sprekers en noem maar op. Anneke, kun je daar wat over vertellen waar en wanneer de bijeenkomsten zijn?
2: Ja, er zijn vier bijeenkomsten. En de eerste bijeenkomst is 20 oktober in Oelbroek in Sint-Antonis. Van 2 tot 4 uur. Inloop om 2:30.
1: Mm-hmm.
2: De tweede bijeenkomst is op donderdag 29 oktober in het MFA in Kuik. Ja. Ook van 2 tot 4. Inloop vanaf 2:30. Vervolgens is er 10 november... hier in Millesweert een bijeenkomst. Die begint om 2:30
1: mm-hmm.
2: tot 4:30, inloop vanaf 2:00.
1: Mm-hmm.
2: En 17 november is er een bijeenkomst in Catharinahof in Graven van 2 tot 4:00.
1: Ja. We hebben het al even aangehaald. In verband met het reserveren voor de koffie is het toch verstandig dat de mensen zich op moeten gaan geven.
2: Even opgeven dat de locaties waar de bijeenkomsten gehouden worden een beetje weten hoeveel koffie ze klaar moeten zetten.
1: Ja, dat is toch wel belangrijk.
2: De bijeenkomst is gewoon gratis. En in de pauze krijgen ze dan een kopje koffie aangeboden.
1: Dus en... Over de uitzending zelf, maar door de bijeenkomst zelf. Het eerste gedeelte is een voorlichting eigenlijk.
2: Een voorlichting, ja.
1: Pauze.
2: Pauze en daarna is er een forum en daar kan vragen aangesteld worden. Ja.
1: Ik wil daar naartoe en ik moet me opgeven.
2: Ja. Je gaat dan naar de website van Kringland van Kuik.
1: Mm-hmm.
2: En dat is www.senioren.nl. kringlvc.nl
1: mm-hmm.
2: En daar komt duidelijk een blok naar voren en dan kun je je opgeven voor de dag wat je naar naartoe wil. Als je uit Mil naar Kuik wil, kan ook, maakt niet uit, dan meld je je aan bij donderdag in Kuik.
1: Oh, okay.
2: Ja, je kunt gaan naar de locatie waar je naartoe wil, wat jou het beste uitkomt.
1: Ik begreep dat de Kringland van Kuik, senioren Kringland van Kuik, een flyer gaat verspreiden. Daar staat ook waarschijnlijk alle gegevens op.
2: Ja, klopt. Die proberen we van de week nog in de krant te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: We zijn nog beter om een beetje aan te passen.
1: Mm-hmm.
2: En die komt ook als bijlage bij de ONS, die vanaf 20 september beschikbaar is. Dus die wordt met de ONS ook verspreid.
1: Ja. Anneke, we zijn een beetje aan het einde van het verhaal. Zijn er nog specifieke dingen die je wilt vertellen? Of wil je zeggen van, nou Martin, daar ben je toch vergeten te vragen?
2: Nou ja, goed. Een beetje vertellen wat de mensen daar te horen kunnen krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En dat is vragen die bij hun leven zo van... bij wie kan ik een aanvraag doen? En wie kan me daarbij helpen? Hoe verloopt de procedure van de WMO?
1: Mm-hmm.
2: Hoe lang kan dat duren? Kom ik altijd in aanmerking voor de steun die ik voor de aanvraag die ik doe? Voor de ondersteuning die ik aanvraag? En moet ik een eigen bijdrage betalen?
1: Ja.
2: En hoeveel of dat is? Dus ja, dat zijn dingen die komen daar tijdens die bijeenkomst allemaal aan de orde.
1: Ja.
2: En als je daar belangstelling voor hebt om dat te weten, dan zou ik zeggen, kom naar die bijeenkomsten en kom luisteren. En misschien kun je daar weer wat goeds mee opdoen.
1: Ja, misschien is het toch verstandig dat we eens een keer na de bijeenkomst iemand van de gemeente of zo, specialisten op de WMO, eens een keer uitnodigen voor de mensen die niet bij die bijeenkomsten komen, denk ik.
2: Ja, nou ja, goed, dat is juist wij. Dit zijn bijeenkomsten, informatieve bijeenkomsten.
1: Ja.
2: En we hebben gemerkt dat de mensen bezorgd zijn over de beschikbaarheid van de zorg. En daar, ja, daar is onder andere de WMO een van de dingen van. Hè? De WMO, die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, die kun je aanvragen via de WMO. En er zijn heel veel. Er komen steeds meer ouderen.
1: Ja.
2: En er zijn met andere woorden, er is steeds meer zorg nodig.
1: Ja.
2: En de mensen zijn bezorgd of dat allemaal beschikbaar is. En,
1: ja.
2: En hoe dat beschikbaar is. En welke handelingen ze uit moeten voeren om toch in aanmerking te komen.
1: Ja, dus luisteraars, dat is heel belangrijk. Dus ik zou toch adviseren om naar deze bijeenkomsten te gaan. Je wordt er beslist wijzer van. Dan heb ik nog één klein vraagje. Dadelijk hebben we de WMO bijeenkomsten gehad. Zijn er nog verdere informatieve bijeenkomsten in de planning?
2: Nou ja,
1: misschien
2: goed.
1: Dan een stukje sluier over 2027.
2: Nou ja, goed, daar zijn we wel als kring in ieder geval over aan het nadenken. Hm. We hebben regelmatig overleg met de gemeente. Als het gaat om ook andere activiteiten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn waar we op in moeten spelen, dan gaan wij daar iets over organiseren. De belangstelling voor de WLZ-bijeenkomsten die we in het voorjaar hebben gehouden, is ook wel duidelijk een uiting van het feit dat de mensen behoefte hebben aan informatie.
1: Dat soort informatie, ja. Dat is de rol van een seniorenvereniging is aan het verschuiven. Eerst was het gezellig sjoelen tot aan rekken met klaverjas of maakt niet uit wat. We zien nu toch duidelijk dat de mensen meer, de huidige senior, meer behoefte heeft aan informatie dan aan spelletjes.
2: Ja, nou ja, goed, dat wordt door de afdeling nog gedaan. Mm-hmm. Want ontmoeting, bijeenkomst is ook heel erg belangrijk. Mm-hmm. Mensen moeten elkaar ontmoeten en niet thuis blijven zitten.
1: Nee.
2: Ze moeten een klein netwerkje om zich heen maken om in ieder geval eenzaamheid te voorkomen. Dus die ontmoetingsbijeenkomsten, die blijven door de afdelingen in ieder geval wel gehouden te worden. Die worden niet georganiseerd door de kring. Dat zijn meer informatieve bijeenkomsten. En die ontmoetingsbijeenkomsten door de afdeling, en die zijn zeker zo belangrijk.
1: Ik weet toevallig van senioren Kuik, die hebben vorig jaar een bijeenkomst gehad over AI. En dan denk je van, die oudere AI.
2: Die zijn druk bezocht.
1: Het was barstensvol. Ze moesten zelfs op de tafels gaan zitten.
2: Ja.
1: Dus dat valt ook allemaal wel mee.
2: Ja,
1: nee. Anneke, bedankt voor je komst.
2: Ja.
1: En hopelijk spreken we ons elkaar nog weer in een andere uitzending.
2: Ja, wie weet.
1: Wie weet. Okay. Tot ziens. Wel thuis.
2: Oké, dankjewel. Dag.

U luistert naar het informatieprogramma Welzijn Ouderen Land van Kuiken. Met het onderwerp deze keer het WMO. En onze studiogast was Anneke Punt. En u kunt het de hele week nog een keer naluisteren via Omroep Land van Kuiken. Uitzending gemist. En dan kunt u alles nog een keer meemaken. We gaan verder met muziek van Brooks & Dunn en The Neon Moon.

De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

Frans Pollux, en u denkt, waar ken ik het liedje van? U kent het inderdaad van Koos Albert, Zijn het je ogen, binnen hem mooi in het Limburgs. En dit zijn de Blue Diamonds.

0: Ja, dat waren de Blue Diamonds. Ik weet nog dat ze in militaire dienst moesten. En ze werden gelegerd in de generale Bondskazerne in Graven. En heel Graven en de omgeving stond helemaal op zijn kop dat die twee jongens gelegerd werden in Graven. In onze eigen gemeente. En dan zijn we toe aan...
1: De 55 Plus Show.
2: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
3: Ja, goeiedag allemaal.
4: Ja, inderdaad. Ik moet goeiedag zeggen. Want het is een kans middags en een kans avonds zien. Goh, hey, we hebben jou al heel lang niet gehoord. Ja, wel gehoord iedere week. Maar persoonlijk contact hebben we wat minder gehad. Want je had het... een serie mooie gedichten gemaakt. En daarna heb je oude operaties gehad, heb ik gehoord.
3: Ja, ik heb nou uiteindelijk met een nieuwe schouder erin zitten. En ja, ik bedoel, ik ben rechts, het is aan de rechterkant. Ja, dat valt natuurlijk even tegen. En ik mag hem 6 weken niet gebruiken. Dus, maar ik heb nou de helft erop zitten.
4: Oh, maar dan, en dan met het aankleden zo heb je daar de man voor.
3: En nou ja, ik heb in ieder geval gezegd, kleding heb het wel, met knapjes aan de verkant, een broek zonder sluiting. Ja, ik heb mijn eigen wel op voorbereid natuurlijk. Dat,
4: Ja,
3: en bed staat in de kamer, dus...
4: Oké.
3: Even behelpen, laten we het zo zeggen. Yeah. Maar het is de moeite waard, want de pin die ik eerst had, heb ik nou niet meer. Dus dat is wel een goed teken.
4: Ja, precies. Dan is er in ieder geval vooruitgang. Ja. En dan heb je niet voor niks gedaan, zeg je zo ooit.
3: Nee.
4: Hey, Bintje, ja, dan heb je een zomer gehad die je eigenlijk in het ziekenhuis verbracht hebt of thuis in de kamer, in de airco.
3: Ja, in de kamer. Ja. Maar ik heb toch wel een bijzonder gedicht, want jullie zullen ook wel in de krant gelezen hebben dat er een bijzondere mens in Boxmeer een lintje heeft gekregen.
4: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
3: En over die mens heb ik een gedicht gemaakt.
4: Oké, nou, ik ben zeer benieuwd.
3: Een bijzondere mens. Afgelopen weekend was het zoiets. Het was de clubdag van de Jeu de Boule. Hij speelde vrij, wist het ergens toen nog niet, dat al die mensen kwamen voor hem, een hele boel. Altijd stond hij voor andere kloor. Verenigingen, de Hultehoek, de mens in de straat. Gebeld en hij komt, het geeft niet hoor. Een gewone kerel en toch zo apart. Help waar anderen het laten liggen. Alt een protje, alt een lach. Dat verdiende een koninklijke onderscheiding. Geert van Els, geniet ervan. Een dikke proficiat.
4: Leuk. Heel erg leuk, Mientje.
3: Hij had het ook verdiend, je mens. Die staat inderdaad alt voor andere kloor. Dus,
4: geweldig.
3: Dan mag dat wel eens benoemd worden, hoor.
4: Zeker. Hé, dankjewel. En ik zou zeggen nog een fijne week. En tot de volgende keer.
3: Dat is goed. Ik zeg een fijn weekend en wat je ook doet, geniet er lekker van.
4: En een voorspoedig herstel.
3: Ja, houden we.
4: Houdoe.

Just an Illusion, u kent het van de BZN. Deze keer een uitvoering van Julia Sara. En die heeft opgetreden in De Beste Zangers van Nederland. Kinders Clearwater Revival, daar gaan we mee verder. En Cotton Fields.

0: Kenneth Clearwater Revival en de Cotton Fields. Dolly Parton, de radio is er vol van de laatste tijd. Maar we gaan eerst even een jingletje draaien.
1: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
0: Zo is dat. Zoals ik al zei, iets van Dolly Parton. De radio is er vol van, want je hoort de hele dag wel iets van Dolly Parton. Een mevrouw die het ook echt heeft verdiend om helemaal in de schijnwerpers te staan. Heeft ook al jaren in de schijnwerpers gestaan. Honderden miljoenen albums verkocht. We gaan er een nummer van draaien, Under Wings of a Snow White Dog.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beattie vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Fijn dat jij weer hebt afgestemd op Omroep Land van Kuik, op het uur van de Gouden Ouwe. Ik ben begonnen met een plaat van de Zweedse band Europe, The Final Countdown, die het nummer uitbracht op 14 februari 1986. Maar we gaan natuurlijk nog meer oude platen laten horen die ver terug in de tijd gaan. Onder andere de Beach Boys, Human League, en we starten met Charles Aznavour. For me, formidable.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: I am the god of hellfire, and I bring you...
3: Een gouden ouwe.
4: 1963.

0: We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers.
1: 1967.

0: hoort ze allemaal, allemaal.
1: De beste classics en hits.
0: Omroep Land van Kuik.
2: And then I kissed her. Now God only knows. And a good vibration. Was weer een hit van de Beach Boys. En daarvoor de Human League met Don't You Want Me. En in 1986. En Charles Aznavour, waarom je startte met For Me Formidable. En de ene hit is nog niet geweest. Of de volgende staat weer klaar. Tina Turner, Bonnie M. Maar eerst Radio's Z Goes Na Na Na. En die was
0: 1993.

0: gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers.
1: Het blijft toch altijd wel leuk om naar Tina Turner geluisterd te hebben. Zij overleed in 2023 op 24 mei op 83-jarige leeftijd. Daarvoor hoorden we de hit van Boney M, Sunny. En dat was uit 1977. En de radio's Seagulls, Na Na Na. Ze hebben vele hits gescoord in de jaren 60 en 70. Maar deze mag er ook wel zijn. Creedence Clearwater Revival, As Long As I Can See.
0: Ouwe staat voor de deur.

gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Waterboys met A Girl Called Johnny. De Waterboys hadden dat eens heet in 1983. En daarvoor hoorden we Odyssey met Going Back to My Roots in 1981. Herinneren we deze nog? Het is Rebuild This City in 1985 was de groep en die heette

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Klusbedrijf JSW.
6: Klusbedrijf JSW.
5: De nummer 1 in Ecoland.
6: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
5: Klusbedrijf JSW.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co. .nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Omroep Land van Kuik. Met Hollands Glorie. Geniet van deze favoriet.

Een goede avond. Wat fijn dat jij weer luistert naar Hollands Glorie. Ook dit uur zijn er weer platen van Hollandse bodem en de Hollandse artiesten. Zij zingen in het Nederlands, maar ook in andere talen trouwens. Ook in dit uur zijn er weer een reeks aan platen van diverse meezingkwaliteiten. En ik ben gestart met True Love, That's a Wonder uit 1971. Louis Neefs, Rob de Nijs. En we beginnen met Ben Kramer en zijn Slavin van de Nacht. Het is een beetje een dramatisch en ook weer een beetje romantisch nummer. Maar vooral door die theatrale stem van Ben Kramer werd het een mooie hit.

De avondzon lag als een goud tapijt over de straten van Athene. Zachte muziek begeleidde een mooi meisje met zwarte ogen. Dat danste voor geld wat de mensen haar gaven. Op de avond dat ik haar wilde ontmoeten, is ze niet gekomen. En niemand kende haar naam.

Ritme van de regen, het lied dat bijna iedereen kent volgens mij in Nederland. Daarvoor Luineus met een echte klassieker uit Vlaardingen. Het is een eenvoudig lied en een plaat waar je direct een glimlach van op je gezicht krijgt. Henk Westbroek, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Ze staan te wachten, maar eerst Piet Veerman met Sailing Home.

een melancholisch lied. Eenvoudig, maar niet minder mooi. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, Zonder jou. Kleinkunst van de bovenste plank, kunnen we wel zeggen. Het begint klein en intiem en dan wordt het steeds groter. Het blijft hangen omdat het geloofwaardig klinkt. Maar de file stapelt zich op. Earth and Fire, Boudewijn de Groot en André Hazes. Ze staan klaar en André zingt over bloed, zweet en tranen.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Seasons, een typisch Earth and Fire song. De melodie, de sfeer en een tikkeltje mystiek. Dan krijgen we Boudewijn de Groot, een meisje van 16, 1965. Het was een lied over een jonge man die valt voor een meisje van 16. Een mix van verwondering, verliefdheid, maar ook twijfel. En direct gaan we diep terug in de tijd met de Outsiders. De grote hit van Joost Nuizel en een lied van Frank Boeien. Met zijn diepe betekenis, zwart-wit.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: The Outsiders met Lying All The Time. Een typisch jaren 60 geluid van deze band. Joris Nuizel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. 1965 was dat een grote hit en dat was een mooie luisterplaat van de Nederlandse muzikant. Nuizel, die op 30-jarige leeftijd stierf. Nog drie oer-Hollandse platen komen eraan. Sandra en Andres. En de start met Ramzi Shafi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En dan sluiten we straks af met Vader Abraham.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooy uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezing aan. Van Rooy benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met de militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
1: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in

0: zuidoosten valt nog een enkele bui.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooy uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezing aan. Van Rooy benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

www.radio501.nl. Dit is het nieuws. Goedenacht. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.